0: wat ek voel.
1: Is Van en Barnard met Bedoel ook gehad zijn, se Love Like This hier op Helderberg FM. Well, Shaky Now was ook daar saam met Carl Deutsch, Back to the Beach. Nou sien ek morgen, die 10 oktober is Wereldpapdag. Nou kyk, daar is allemaal niks soos mieliepap nie. Dit is allemaal een baie veelzijdige pap, is het nie. Maar ek het nou soms dadelijk besluit, toe ek nou hoor, is papdag morgen, daar gaan nou braaivleis en krummelpap morgen geëet word. Verseker, so met papdag. Maar ek ben, mieliepap, jy weet, jy kan ons verskillend maak. Jy kan ons nou een slap mieliepap. Dit nou sommer vir breakfast kan nou ons so maak. Of krummelpap, is nou vir die braai, jy weet, dan is die krummelpap. Of jy kan stuive pap maak. So, met mieliepap nee, kan jy enige ding doen, jy kan een ochend, middag en aand eten maak met mieliepap, as een bykost, nou, en sommer as een hoof eten natuurlijk in die ochende, as daar die lekker romerige slappap in die ochend, is allemaal lekker. So ja, dis morgen papdag, wereldpapdag, so ek maak seker jou pap word, en dis interessant, is nogal een kunst om krummelpap te maak, die ander is nogal redelijk makkelijk, maar krummelpap is nogal een moeilike ding om te maak. Maar geniet jou pap morgen so op Wereldpapdag.
2: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
3: You're listening to Your Daily Date with Christy Hansen on Helderberg FM 93.6.

0: Duffy met Mercy en ook gaan luister na DJ Kosh en Rob Clark, Watch It Burn. Dis amperkie self 3, middag sê vir my Christy, hoop het gaan goed met jou so op hierdie Vrydag, hoekom dan nou nie? Is ons lekker naweek wat voorlê. Hoop jou plannetjies is mooi achter mekaar vir die naweek. Ons plannetjies is achter mekaar, want ons gaan 3 uur oorskakel na Strand Golf Club toe, dis waar die Helderberg Society for the Age se golfdag aan die gang is, en Jan Willem saai direct daarvan uit, die Helderberg FM 93.6 span is daar, so bly ingeskakel, gaan vir jou alles vertel van hoe die dag gaan en hoe dit al lyk vanmiddag so op hierdie heerlike, heerlike Vrydagmiddag. Ook nog lekker muziek wat ons soontoe vat, onder andere vir Eden net hierna.
1: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Tom Grennan taking you higher on Helderberg FM 93.6. 22 minutes to 5. Die middag vlieg, Marika.
1: Jy sien het golfballen trek,
0: golfkarretjies ry. Dit is 'n hele vibe. Strand golfklub.
1: Dat is met twee golfkarretjies op mekaar ingereik. Nog een stamkarretjies dat ons hier so het vandag.
0: Jy hoor so hoe lekker en hoe gezellig is dit. Daar is nog vanavond een prijsuitdeling. Een hele ete wat gebeur. Ons het nou met Geratek gepraat. Hulle is daar betrokken oor die pudding night
1: ja,
0: en al die dinge.
1: Ja, wel genoem.
0: Gepraat van, ons gaan nog met een paar van die borge wat betrokken is by hierdie golfdag opvang. So bietjie later. Timbuld, ons het nog vir HSFA ook aan die beurt. So bly ingeskakel. En as jy ook in die omtrek is en jy hoor ons, kom loer in, kom sê hallo.
1: Kom sê hallo.
0: En kom praat saam en luister een paar lekker tunes saam met ons op Helderberg FM.
1: Bly ingeskakel.
0: Yes. Hier is ons vir nog so bietjie muziek om jou vrijdagmiddag lekker mee af te skop.
2: Is jy gereed om met jou volgende bouwproject te begin? Bewco het alles wat jy benodig. Of jy nou bouw, herstel of afrond. Kry die brons aluminium deur met kozijn vir 3899. Die 2050 liter Eco watertank vir 1999. En die nieuwe 100 liter Haier Value Line geyser vir slegs 3799. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bouw, herstel, rond af met Bewco.
3: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
5: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
6: or live stream via helderbergfm.co.za.
5: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.